0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: 24.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: rekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer van af weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman.
1: Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser. Wat? Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar. Als we het van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser, en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het mij, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. Elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. U hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het alleen maar zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe ging dat? Ja, u hebt net zo

0: wil betalen als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten. Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Ik voel nou wel. Zo, de hier. Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook geen last meer verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou, die nacht, dat was zo'n band in Aalweg. Waar waren wij gebleven? De glazen was er dan wel hard. Hè? Oh, elektriciteit. Nou, en,
2: Een goeie.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.
5: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.

Ja. Ah, nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... hè? Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit... het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger toen hij klein was steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is nou in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, ja, het is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen, ja! Ik vond het nogal heftig, wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten. En je haren uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg. Blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart. En ik heb je gezocht. En nee. Nou, weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde, je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus, maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. We doen het zo, want anders wordt echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus... het heet Afscheid. Of, ach, was ik maar een Portugese. Ach,

0: feel the beat. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkert in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turken, is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is dat een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabants praat is met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, dat is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. En niet bereikt wie het wel kunt lul. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met een harde G. Harde G, dat goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben. Lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan... en die zegt, zeg eens schiermonnik oog, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Zegt ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij ineens dit. Roept hij ineens dit. Doet hij ineens... Hé, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joppie, zelfs. Kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook. Was helemaal niet de bedoeling. Om dan meteen op te vreten. Niks te midden van de Turkse taal. Als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks. Dan klinkt het. Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? O, de tjundere, tolle, turkere, tolle, turkere, turkere. Het is fantastische taal. Als je... Nou... We weten ook weinig mensen, maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen, maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dule dun dun. Dat is mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dule dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo is zo. Dus. De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Dat was iets van 7,80 euro. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En

het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. Oh. En ik kijk opzij en naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenker u hard nu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment. Die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Nee. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestel situatie. Als ik chillip chillip hoor, ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80, naakt, ingeolied, balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat, ik maak soms het geluid chillip chillip. Dan is de opmerking, is het vogeltje, een prettige oplossing van de sociale spanning. Maar anders, snabbeltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin, later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences, niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus, hè? Natuurlijk, ja, want er is geen één likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoken leuk is, want likeurstoken is gewoon niet leuk, dus neem je een acteur, dat is reclame. Reclame is een leugen, maar hij moet ook nog eens geacteerd worden. Moeilijk, merk ik. Ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. En dan zie je 's morgens om 7:30 een van de meid vrolijk fluitend door de vrieskou aan haar werk gaan. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon zeggen. Laten we nou gewoon zeggen waar het staat. Ik bedoel, wie gaat er nou voor Randstad Uitzendbureau, 's morgens om 7:30, vrolijk fluitend, sodemiet het erop. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag en een muisarmtje, sodemiet erop. Maar dat is reclame. En de reclame gaat nog veel verder, want die mensen die de reclame uitzenden, die weten ook precies wanneer iedereen kijkt, hè? Dus je weet precies wanneer welke reclame moet worden uitgezonden. Voorbeeld, 's morgens dan kijken altijd alle dementen omdat Hans Willigenburg komt. Dat is bekend. En u denkt nu, goh, ik kijk ook wel eens. Nou, dan weet je hoe het met je gaat, hè? Nee, maar goed. Nooit gezien? En dan 's morgens dan maken ze altijd van die reclames en die zijn altijd gericht op de dementen. Dus 's morgens gaat het altijd over uitvaartpolen.

Ja, je weet het natuurlijk nooit zeker. Misschien gaat de buitenbeeld nog wel, hè? Zo'n Gumus met het hoofddoekje van zijn dochter erachteraan, zou ik maar zeggen. Ja, die grap kunnen we makkelijk maken, want die is er niet meer bij, hè? En die reclame is ook heel schaamteloos. Dan komt het wijf in beeld en zegt... Ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw... en dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè? Maar wat ook een prachtige geacteerde reclame is... dat is ook een jongen met zo'n pak wasmiddel die een straat inloopt. Die komt zo zo'n straat inlopen... en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan komt er onder in beeld live opgenomen. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? Hij zei, nou vroeger namen we dagen later op. En dan komt hij met het pak wasmiddel en dan belt hij bij mensen aan. En die mevrouw die dan open doet, daaraan zie je meteen, er is ook over nagedacht, dat het om een goedkoop wasmiddel gaat. Weet je wel? Zo'n wijf is een beetje uitgelubberd joggingpak. Je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. Ja, zo. En dan wordt er aan gevraagd van, heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? Ze, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig spermavlekken in zijn pak. En mijn vorige man was dominee in Brazil, weet je? Nou. Maar sinds ik Ariel gebruik, die er helemaal niks meer van, hoor. En dan zegt de jongen vaak, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou... Dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, als ik het zo zeg. En een van de mooist geacteerde reclames is een mevrouw die door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt. En dan komt ze langs de koelvitrine en dan... Kroba! En dan doet zij of ze schrikt. Dus zegt ze... Oeh! Ik schrik mijn hartverzakking. Nou, die pamper omhoog. Oeh! Ik schrik mijn hartverzakking. Dat laatste denk ik, dat zou zo'n gozer bij mij dan niet moeten flikken, weet je dat? Ik zou hem in één keer door dat wandje heen rukken, weet je? Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, die eikel, weet je? Chromeren, ja, ja, ja. Zullen we een afspraak maken over het applaus of allemaal of niet, zullen we? Ik bedoel, we moeten de hele avond nog samen, dat we... Er zijn heel veel mensen die zeggen dat tegen mij van over die televisiereclame. Man, waar wind je je eigenlijk over op? Televisiereclame is juist heel belangrijk. Als we geen televisiereclame zouden hebben, hè, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan kijken ze je zo aan met zo'n ethische kop van... En denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou... Dat lijkt me...

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

to tell my story.

vanmorgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Niet, je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, ik lachbaar, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op...

in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besneurd, de clown wordt belachelijker. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog, meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war, ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden, ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war, ik ga naar beneden. Ik lees de krant, ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd, elk jaar presidentsverkiezingen. Tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn, ze komen één voor één gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja, hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen. Waar sta je liever, in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, daar zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja... Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En ja, wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus, meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En ik parafraseer hier mijn collega Robert Long, die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust, de varkens, waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet, want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden hartstikke leuk Palestijntje en we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet van dat kindje, maar die worden bij foster parents op eigen atelier gemaakt. Scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nu is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders s'avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee.
Dus ik zeg, wat is

Het voor een schande, ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik, een aantal weken geleden, zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje weg. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand, wat zegt u? Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij minder vuurwerk waren. En die waren wel zo leuk. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
5: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In an ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be old. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks. Ja, dit vind je in de wagen wel leuk.

Dan ga ik nog wel iets zeggen. Ik hoor mezelf... Nou, ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: baby came in June, but give me half a minute now.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek, Mix 24.
2: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien er voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

0: show flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wel beter, hè? Nou, jouw dokus, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. We moeten straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooien we die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hè? Zit je goed zo? Slaap je lekker, zou je het niet koud krijgen? Zo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jos.
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo.
1: Zo. Staan we net op de tramhalte.
0: Oh.
1: Oh, ja. Staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen. Ja. Grappig, zeg.
1: Zo, even
0: kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, we're all out.

0: helemaal winterklaar. Ach. Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, echt.
0: Ja. Hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Geen tuin, man. Ja, ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn, vitamine E. Tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie! Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
0: Zo.
1: Ik ben al sinds heden ochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken.
0: Zo.
1: Goeiedag, zeg.
0: Kijk maar uit. Flappy, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
2: Lekker op tijd weer naar huis, hè, mam?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven.

ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden bij de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zeg, nee man, ik zeg mijn schoonmoeder is er en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zeg, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Om dat bekend komt een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandellen bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, maar jij een sigaret? Ik zei, vriend, hé. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras, in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijst. Hé, vriend. Hé.

0: Op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zie ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben nou een biertje aan het drinken. Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbal? Ik zeg, nee, gepofte kastanje. Wat heb je in handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven het een plekje. Oh, mooi, zeg ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis.
0: Maar, no!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. En vrijdag is de buienkans weer wat groter, maar er zijn ook droge periodes met zon. En een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Zaterdag is het droog met stapelwolken en zon en het wordt 20 tot 22 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de avond neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. Zondag is er vrij veel bewolking en van tijd tot tijd valt er wat regen. En lokaal kan de zon kort doorbreken. Het wordt zo'n 20 graden en de wind blijft matig en zuidwestelijk. Dan tenslotte maandag. De temperatuur gaat dan omhoog en het wordt 21 tot 23 graden. Er is wel veel bewolking en af en toe kans op een spatje regen. En de wind is matig uit het zuidwesten. Tot zover het weer.

dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen. Maar goed, er is er eentje even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf... voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat... Nou ja, ze zijn in ieder geval, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen en je werk, weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag... Ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig... maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig... om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou, ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc... Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze... moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je, doet hem niet in en je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment, god het is nog waar ook zeg. Nou, du moment, moeders onder ons herkennen dit, dat kan niet anders. Du moment, die kinderen die ruiken dat, ik weet niet wat het is. Du moment, het hoeft maar een millimeter te zijn, maar du moment... Du moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt, zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen, dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skillers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het, schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mijn vriendin die draait om en die zegt: heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg: nee, is dat erg? Dus ik zeg, zegt ze: nee, natuurlijk niet, domme lul die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg: nou, super volwassen reactie. Nee, nee, dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg: is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo: oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze: nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg: wat? Ze zegt: moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk: dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we een honderdje doen. Ja, geef maar hier. Zij zo: ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Zij haalt die zadelhoes er vanaf. Hier, schat. Doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin. Om het aan te trekken. Om mijn bek. Achter mijn oren trek het aan met de elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan en doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan. Weet je wel? En dan moet je mee. Ja, oké, gaat samen, dan gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst, ik erachteraan. Maar helemaal blij. Weet je wel? Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, armen op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare, fascistische keurgeluiden. Check, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakle? Maar hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, chup, trup, trup, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me, Jana, stil blijven staan. En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik, oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen. Zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zei, maar wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot. Dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd. Dat hij, daar zei iedereen, volgens mij. En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei, yes sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken, oeh, doe dat maar niet. Want deze vent is al pissig. Nou even niet cynisch doen. Toen zei hij, meneer, de boot af. Ik zei, wat nee toch. Hij zei, dat is tegen de regels. Regels zijn regels. Nu van de boot af. Ik zei, oh kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei, is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei, kiel halen? Ik zeg, stil jij! Je leest de verkeerde boeken.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turk is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is dat een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten is met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, dat is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. En niet bereikt wie het wel kunt lullen. Dat is allemaal... Dat is een sausje. Maar, next minute trouwens voor mensen met harde G. Harde G, ook goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben, lekker gegaan. Dan denk ik, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je eens kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan en die zegt... Zeg een schiermonnik ook, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Dan komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik al. Dacht ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hé, hey, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joppie, zelfs. Kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook. Was helemaal niet de bedoeling. Om dan meteen op te vreten. Niks te midden van de Turkse taal. Als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks. Dan klinkt het. Klinkt alsof je tong de trap afdondert. Of niet? Oh, de tjundere tolle turkere tolle turkere turkere. Het is fantastische taal. Als je... Nou... Dat weten ook weinig mensen, maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? Dat weten bijvoorbeeld weinig mensen, maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dulle dun dun. Mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dulle dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo is dat. Dus. De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter, een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. Oh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenkeruhardu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, iets vogeltje. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie.
1: Als ik chillip chillip hoor, ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80, naakt, ingeolied, balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat, ik maak soms het geluid chillip chillip. Dan is de opmerking, is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning. Maar anders, snabbeltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

And since she's the last one, and since she's the last one.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Dat ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile bergrelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuw bij met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar hola die gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen, een heel jaar niks doen. Zo, en waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt, nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt, goh, je zal moeten schijten, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, je kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze heeft een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja, oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur, we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geil mee, een beetje... En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen.
Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker, maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto, ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers, gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Echt als een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na drie dagen...

Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijker, van het hek om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in één klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik het niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En dan probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich dan om, zei die, auch Deutsch? Ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. Dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus toen dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later ging luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En... En de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim. Maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje. Maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend. En die dokter die komt daar maar niet. Weet je wel? Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, het is zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, en ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit meneer, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb me afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met een miljoen mensen omhoog te laten hijsen om je in diezelfde 14 dagen met hetzelfde miljoen weer naar beneden te laten zoeken? Maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken. Je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Of met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, luciferdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of dat. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja. Ja, dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van... Oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen. Weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek, en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet langs en dan zo, oh, oh, oh, oh, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo, bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt, is een wonder. Maar of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privéproblemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles dat tegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou, een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar we trots op kunnen zijn is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam van vandaag een taxi. Chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld. Er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit van mij een paar kroketten in het vet en springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor om u op het gemak...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: En dan moet je ophouden, zei mijn broer. En wij moeten trouwens ook uitkijken. Als wij de smaak van de likeur niet heel snel aanpassen, dan gaan ook wij failliet. Ik zei, wat zei jij? Smaak aanpassen. Als je iets verdomme in je hele leven nooit moet aanpassen, dan is het smaak. Ik ken mensen die zetten muziek van Bach, van Beethoven, van Chopin op een cd met een ritmebox eronder. André Rieu. Die walst op dit moment de hele wereld plat met een stukje Shostakovich. En ik zit nog te wachten op de kerstcd André Rieu begeleid Helmoet Lotti. Dan zijn we lekker bezig. En dat dan bij het derde nummer als verrassing die Berdien Stemberg er dwars doorheen komt pijpen. Dat lijkt me echt wel te doen. Godverdomme nou, hè. Maar als ik tegen mensen van de platenmaatschappij zeg dat dat soort muziek per definitie niet deugt, ze zeggen, ah joh, joepie, doe toch niet zo zagrijnig. Wat is er nou tegen een leuke Polonaise? Zeg je, maar het is een belediging voor de componist. Ah joh, de componist. Die is al lang dood. Over smaak valt niet te twisten, zegt de lafbek. Als je ergens over moet blijven twisten je leven lang, dan is het over smaak. Dat was trouwens het eerste wat mijn vrouw en ik deden toen we elkaar ontmoetten. Twisten over smaak. Wat vind jij mooi? Wat vind ik mooi? En wij vonden lang niet altijd hetzelfde mooi, dat is interessant. Ik vond haar heel mooi, zij vond dat het wel meeviel. Zij vond mij heel lelijk. Ik zei, nou, dat gaat toch al. Weet je, wij waren het lang niet altijd eens. Maar dat is leuk. Maar het is leuk, je wisselt in het begin van een liefde, wissel je dingen uit. Dat boek moet je lezen, die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder.
1: Nou ja, op een gegeven moment, dan ben je wat langer bij elkaar. En dan ken je elkaar smaak zo'n beetje wel. Ik weet wel een beetje wat de vrouw lekker vindt. Beetje melk, twee klontjes. Ik bedoel, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Nee, wij gaan nooit meer naar de bioscoop. Je kan je auto niet kwijt. En jij zit kut. Althans, in onze bioscoop zit je ontzettend kut. Wij gaan meestal een videootje huren. Dan zeg ik, wat wil je, pop? Neuken of vechten? Dan zegt ze, nou, doe maar neuken, dan zien we dat ook weer eens een keer.
0: Maar het is toch interessant, dat als je verliefd bent, en het boekje van de Schouwburg komt uit, wat doe je dan? Dan ga je bladeren. En zeg je, hé, die kennen we niet, daar gaan we naartoe. Maar dat is interessant, je kent iets niet. Dat is een avontuur. Het kan fantastisch zijn. Het kan niks zijn. Je bent verliefd. Je gaat naar iets kijken wat je niet kent.
1: Maar als je wat langer bij elkaar bent en het boekje van de Schouwburg komt uit, dan ga je bladeren. Ja, die kennen wij. Daar gaan wij naartoe, pop. Je moet bij hem alleen niet op de eerste rij terugkomen.
0: Waarom niet? Nou, hij praat nogal met consumptie. Doe ik gewoon oude kleren aan. Je dacht dat je vergeten was, hè? Maar één ding. Eén ding is nog erger. En dat zijn mensen die met de zaak naar het theater gaan. Ja, kom maar. Dan zit je echt op het dieptepunt van je leven, weet je dat? Met de zaak in een bus naar Miss Saigon. Dieper kan de mens nooit meer zinken, weet je dat? En dat het hele bedrijf dan zijn wijf mee mag nemen, ook zo'n hoogtepunt. Dan komt die collega naar je toe van, nou, dit is mijn vrouw. Dat je denkt, ik had het volledig stilgehouden. Ik had het nooit tegen iemand gezegd. En dat je van tevoren met het hele publiek een varkenshaasje roomsaus gaat zitten wegknagen. Vind je het raar dat die beesten de pest in hebben, man? Zo de middel erop. Maar weet je wat het allerergste wordt? Als je inderdaad met de zaak bent uitgeweest en je zit straks terug in die bus, ja? En dat dan een van de twee zegt, nou, ik vond het eigenlijk best gezellig. Dan ben je helemaal aan je dieptepunt. En dan komt het ook nooit meer goed. En dan gebeurt het opeens. Dan wordt zomaar opeens één van de twee. Impuls, timpel, stapel, verliefd. Als donderslag bij heldere hemel. En dan gebeurt het. Dan dwarrelen er weer gedichten door je hoofd. Dan gaat er weer muziek het ene oor in en het andere oor niet uit. Dat boek moet je lezen. Die film moet je zien. Daar gaat de zon het mooiste onder. Want je bent verliefd. Ik bedoel, het bloed schuimt weer door je aderen. Je hart klopt. Alles doet het weer. Oké, de eerste keer komt er stof uit. Maar daarna... Nog niet zo lang geleden. Toen was ik onderweg om de kinderen op te halen. Het was weekend, ik had dienst. En ik liep mijn eigen straat in. En ik liep naar mijn huis, waar ik niet meer woonde. En ik had die sleutel in mijn zak. En ik vroeg me af, zou de sleutel nog passen? Of zullen zij en Hans het slot verwisseld hebben? En ik was te laf om het uit te proberen. Dus ik belde aan. En dat is vreemd, aanbellen bij je eigen huis. En niet mijn vrouw deed open, maar haar moeder. En dat is niet vreemd. En die stond er met de kinderen en ik zei, ze zijn er niet. Nee, ze zijn een paar dagen naar Parijs. Hans had nog nooit de appels van Cézanne gezien. Ik dacht, oh ja, ik ben het bijna vergeten. Ze zijn verliefd. Ze zijn op reis. Ze zijn kijken naar mooie dingen. En ik dacht, zullen zij nu net als wij, 20 jaar geleden, met z'n tweeën door een museum dolen, oog om oog en hand om hand? Zullen ze net als wij, 20 jaar geleden, op precies dezelfde manier naar het kleine meesterwerkje kijken? Zullen zij net als wij, op exact hetzelfde moment knijpen? Of valt knijpen niet te klonen? En toen ik wist dat ze samen de appels hadden gezien, toen dacht ik, ja, nou weet ik het zeker. Tussen ons

0: forward. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: je verwachtte niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren, hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van... meneer Visser, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel, begin, man. Snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken. Als de bloem in de vis gesteerd en de vjetter komt eronder met de pokon. Heb je zo de trusken Norrelus en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Dames en heren, het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikkende bloemetjes? Heel goed, oud Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god, oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms... Dat is een beetje treurig, dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet? Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje.

0: Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie. Man, ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wietter in de snij op. Dan schuift de plank en zo vietter in het plafond. Drup, drup, drup, en zo lukken. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot.
1: Albert, wat zie je dat goed.
0: Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, hè, er hoeft niks bij. Anders word je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje. Dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
2: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... Even, alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh, Bert, nee, Bert, wacht, wacht. Nee, joh. Tel, Bert, snel. Nog één, nog één. Ups, zo. U ziet het, precies hetzelfde. Alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... wel niet, wel niet, wel niet.
1: Dat doet hij er gewoon tussendoor.
0: Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw... in de broodtrommel heeft gedaan, of als er geen moeder de vrouw is. Wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden. En nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie... Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onderaan de
3: tafel. Een goeie avond. If you really want

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Het is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon 4 dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. En hier staat een artikel, het is uit maart 1965. Wij waren het land aan het opbouwen, maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. Dat is het beste uit de vampirex. 1959, we waren het land aan het opbouwen. Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, er was überhaupt niks te eten in die tijd. Je kon je een ons koken en zo. Water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Au, heet. En vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen. Dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen het zien. Wat je toen in die tijd, dat waren van die 2-persoon zakken, die kon je er overheen trekken. En was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen, om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret. Lijkt het ook, hè? Zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Dr. Alfred Heinz is dat geweest, zeg. Uit Oost-Duitsland. Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land met allemaal die potjes om zijn. Scheiße, denkt hij bij zichzelf. Zo is ook de Olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen eigenlijk, hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder. Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd heen. Heeft hij het niet in de gaten, begint hij meteen te eten. Komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid. Gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème. Ja, dat moet. Ja, daar kunt u wel om lachen, maar. Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Ik kan beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk, hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Het zou mijn tante zijn. Maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de held die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk, hè. U zit dan lekker in het donker over huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd, er is een andere sfeer gekomen. Bij ons waar ik woon in Amsterdam ook. Ik bedoel, 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam. Gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd. Er is geen humor meer. Niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen. Toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Zei mijn tante, nou, dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè, jongens? Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen. En dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraag, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. Helemaal goed. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Maar ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende tik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt nog een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je dat, ja. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je, het zijn natuurlijk toch dingen. Het wordt de knok, hè? Het wordt de knok. Met de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, is altijd knok. Ik vraag me af hoe de goden daar naar kijken. De goden, kun je dat weten, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal het boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de Ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die eetverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die net. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor, dus... Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort varieluxglazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus al zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen op zijn. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren. Zo. Nooit gebruikt.
1: Luister naar Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.